0: Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Here Comes the Music. Okay, all you need is some patience.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: Volle kracht.
15: De muziekfabriek.
16: Vrienden en vriendinnen, hij is je zeker ontgaan, maar ik heb hem wel gehoord. De fabriekshoorn. Dat betekent een uurtje even relaxen met de muziekfabriek. En ik verzeker je, ik heb weer een aantal leuke liedjes voor je samengesteld. En er zit vast iets voor je bij. Dus kortom, laat je lekker verrassen. En we beginnen met een lekkere zomerhit van een aantal jaren geleden. Hier is Stevie V en Dirty Cash.
15: De muziekfabriek.

0: Town. Dat waren de eerste drie liedjes in de muziekfabriek. Daarvoor zat Cobra en Starship met featuring Sabi en You Make Me Feel. En we begonnen dit rijtje van drie met Stevie V en Dirty Cash. Nou ja, wie is de dag van de dag niet vies van? Hè? Laten we dat even voorop stellen. De muziekfabriek, wil je er meer over weten? Ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ga maar weer eens op het puntje van je stoel zitten, want het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling.
0: Nou, eens kijken waar die dit keer stopt. Ben benieuwd.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1998.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het nummer is een duet tussen Amerikaanse R&B-zangeressen en stond al die week op een eerste plaats. Net als een week eerder overigens. Het liedje werd geschreven door Brandy en Rodney Jerkins. Totaal drie weken zou het nummer de eerste positie bezetten. Elders in Europa was het ook een grote hit. Zo behaalde het in de Verenigd Koninkrijk de nummer 2 positie. En in het thuisland stond het liedje 13 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En dan die kleine hit, die stond er al 14 weken in. Maar zakte van 32 naar 37e plaats. Het is die van Total Touch met I'll Say Goodbye. Total Touch was een Nederlandse band rond zangeres Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis, die eind jaren 90 een aantal hits scoorde. De muziekstijl was een mix van soul, R&B, funk, pop en dance uit zowel de jaren 80 als 90. Broer en zus Oosterhuis richtten de band eind jaren 80 op, toen ze beide nog tieners waren en toen al een muziekcarrière ambieerden. Hoewel de bezetting van Total Touch tot aan de doorbraak vaak veranderde, bleven Tjeerd en Treintje trouw aan de band. We gaan terug naar 25 juli, oftewel week 30 van het jaar 1998.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

was ook een grote hit. Laten we het even wel zijn. I'll Say Goodbye. Daarvoor zat Brandy en Monica met The Boy Is Mine. Het item De Grote en De Kleine Hit. Heb je die ook voor me in petto? Nou, laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Lana Del Rey. Wat een mooi nummer. Hier is Video Games.

Lekker ongedwongen op de Franse Tour. Dit rijtje van drie gaan we straks voor je afmaken. Maar ik ga eerst eens even lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago.

0: 68.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 2011 werd de uitvoering van de Britse popzanger Don Farden, oorspronkelijk uit 1969, alsnog een hit. Dankzij het gebruik van dat nummer in een telecomcommercial. I'm Alive werd in 1968 geschreven door Tommy James en Peter Lucia Jr. De drummer van de Sondels die overleed in 1987. De groep was op dat moment al bekend van de hits Money Money, Crimson and Clover en Hanky Panky. I'm Alive verscheen als B-kant van de single Crystal Blue Persuasion, die in de zomer van 1969 de tweede plaats bereikte van de Billboard Hot 100. Ook verscheen het nummer op de LP Crimson and Clover. Alhoewel het nummer slechts een B-kantje was, werd het al snel opgepikt door andere artiesten. De Amerikaanse garage rockzanger Johnny Thunder maakte een rauwe versie van het nummer, die model zou staan voor latere covers. Het origineel van Tommy James en de Sandels was als een rustige ballad uitgevoerd. Thunder's versie werd een lokale hit in enkele Amerikaanse steden in 1969. Dat Tommy James en de Sandels naast I'm Alive andere grote hits hebben gemaakt, bewijzen ze met het nummer Hanky Panky. Laat ik wederom de jukebox kloppen eens voor je indrukken. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sandels.
1: Jukebox Classic.

0: Poeko, wanneer gaan we?
1: De Muziekfabriek.
0: En mocht je met vakantie willen gaan, heel veel plezier.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verder hadden we Julien Clerc, Dismelodie en Lana Del Rey en Video Games. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.

0: Turn Radio turns you on. Turns you on.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
2: Oorspronkelijk heet hij William Michael Albert Broad. Hij is geboren in Middlesex.
3: Oude lullenplaat.
2: En wel op 30 november 1955. Beter is hij bekend onder zijn artiestennaam Billy Idol.
3: Oude lullenplaat.
2: Van origine is hij een Britse zanger, maar is nu vooral werkzaam in de Verenigde Staten. Hij was een van de medeoprichters van de Bromley Contingent, samen met Suchi en de Banshees. Zij volgden samen met een hele groep punkfans de Sex Pistols. Vanuit deze groep zijn meerdere bands gevormd. Denk maar eens aan Chelsea, Generation X en zojuist genoemd Suchi en de Banshees. Na Gen X, de opvolger van Generation X, ging Billy Idol zijn solo geluk zoeken in de Verenigde Staten. Zijn punkrock sloeg daar erg aan. Zo maakte hij met Steve Stevens vele albums. Een van zijn meest recente is Storytellers. Een DVD-CD met akoestische versies van onder andere zijn hits Cradle of Love, Sweet 16 en White Wedding. Na het niet goed ontvangen album Cyberpunk uit 1993 en een bijna fatale overdosis in 1994, komt er in 2005 na circa 12 jaar een nieuw album, The Devil's Playground, waarop echte Steve Stevens participeert. Zowel het album als zijn tour door Noord-Amerika en Europa worden bijzonder goed ontvangen. Idol doet in 2005 twee keer Nederland aan. Op 7 juni 2005 is Paradiso al zijn tweede concert op 7 december 2005 in de Heineken Music Hall uitverkocht. Momenteel woont en werkt hij nog steeds in de Verenigde Staten. We blikken terug op de gouden jaren 80, toen het volgende nummer hoog genoteerd stond in de toonaangevende hitlijsten. Luister naar Billy Idol. Hier is hij met Sweet 16.
3: Oude lul.

0: De oude lullenplaat. Heel lang niet gehoord, deze van Billy Idol en Sweet 16. Verder hadden we nog Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog twee tolietjes voor je in petto. Waaronder die van Frankie, Goes to Hollywood, Relax. Gevolgd door een liedje uit de jaren 60 van de Beatles, Penny Lane. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag van deze beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer groet en adios.
1: Nou.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys. Here we go.
8: You're listening to
9: iTurn Radio.

0: voor de gelegenheid maar even ingesmeerd met Factor 40. Dankjewel, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hoijten.

Klaas en de hele generatie die hem in de jaren 60 al heeft uitgebracht. Maar mevrouw zei, draai hem nou maar, want het wordt een knaller inderdaad. Phil Collins had het bij het rechte einde. Ook dat nog, You Can't Hurry Love. Gaan we doen, tuurlijk. Hetzelfde als altijd in de middel of de roadshow. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Alleen maar goud waar je van houdt. Terug met die gouden vandaag. Dit is de middel of de roadshow.

0: En zeg een plaatje met een gaatje. Haha, best wel een groot gaatje.
1: Ja, nee, dat goed.
0: 45 toeren plaatje. Bye bye, baby. De bye City Wallace uit vervlogen. Een hele gezellige, mooie jaren. Waren de jaren 70. Ook ja, tuurlijk. Ook in de middel of de roadshow. Waar anders? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Zometeen een fijne achter de keuken nog overleden. Ik kan niet langer wachten. Ik hou het niet meer. Hey,

0: Wim de G. Ja, Henk, kom eens. Hoe zit het nou, joh, met die de koffie? Ik heb niks hier. Helemaal niks. Wel, Jason Donovan toevallig. Jason, ja, tuurlijk.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Too many broken hearts in the world. Nee, we zitten met een probleem. Ons koffiemachine is stuk. Wim de G heeft er een beetje tegenaan zitten op de rappen, maar het helpt niet. Dus.

Hey, koffie. Had ik dan maar een Thermoskannetje van huis meegenomen? Natuurlijk met melk en suiker, hè? Met zwarte goud, koffie. Mocht jij op dit moment wel aan de koffie wezen? Gefeliciteerd. Het is jouw wel gelukt.

als veilig achter de keukengordijnen. En Kelly Marie met Feels Like I'm In Love. Terug naar 1974. Hier is George McRae, geschreven door

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: begint best een beetje warm te krijgen. Wim, kan er nog een patrijspoortje open vandaag? Ach, dat lucht op hoor. Zo, een zeewindje. Zeeweriesje. Zo.
1: Lekker toch?
0: Plaat klinkt trouwens ook lekker op de middengolf. Ik zet even.

0: Een gezegde luidt. Een gezegde luidt. Ja. Wat je ver haalt.
1: Is lekker.
0: Is lekker. Nou ja, goed. Japan.

Japanese Boy. Het was Annika. En zij maakte de plaat ook in de jaren 80. De jaren van weleer. En we hebben er nog veel meer. Goed nieuws trouwens. Het koffieapparaat is gerepareerd door Wim. Het bleek een kalkprobleem te wezen. En geen zee.

Ineens is het oké en dan zing je vanzelf. Yo ho ho yo ho ho ho ho ho me. Rock your world. Yo ho ho. Nou goed, dat deuntje blijft hier de hele dag in je hoofd hangen hoor. Weeks and Company. Eén van de laatste in de middel of de roadshow voor vandaag. Dat zal ik je wel vertellen. Zometeen nog veel meer lekkere shows op jouw radio. Ook via de middengolf, FM Mond en via het wereldwijde web. Blijf lekker luisteren. We zijn de wereldwijd. En wij, tuurlijk, we zijn er morgen weer.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunch.

Hart welkom in de lunchbreak tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk en we zijn weer helemaal klaar om een hele nieuwe week lunchbreak. Hier tussen, van maandag tot en met vrijdag natuurlijk, tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen, ja, je mag niet alles in één keer willen zeggen natuurlijk. Tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. We begonnen met Imagination en Flashback. Ja, eventjes terugkijken naar het weekend. Hoop dat het een klein beetje goed was voor jullie. Ja, en hier is een German Stewart. And we don't have to take the clothes off to have a good time. Ja, het was nog wel een klein beetje fris, vond ik.

Er ooit was een covergirl op een of andere plaatje. En ja, dat, toen dat niet meer werkte, wel, dan is het dan maar beginnen met zingen natuurlijk. Ik heb het allemaal over Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Ja, ze is op vloer niet te stoppen, inderdaad niet. Eventjes naar Nederland, Peter Koelewijn en Sprong in het Duister.

raden. Heel mooi verhaal. Peter Koelewijn en de sprong in het duister. Dat allemaal op jonge maandag. Als het je verjaardag is vandaag, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hopelijk een grote taart en veel kaarsjes uitblazen. En veel cadeautjes natuurlijk, hè, inderdaad wel. En dat allemaal ook van onze crew hier van de lunchbreak. Een mooie verjaardag toegewenst natuurlijk. Hier is Jack de Mac.

Onze onvergetelijke dag, onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat was Something Happens and Take a Parachute and Jump. Ja, anders loopt het helemaal wel verkeerd af als je mij vraagt natuurlijk. Ja, als je geen parachute meer hebt en je springt zo van 10.000 meter hoog, dan kom je wel niet lekker terecht, denk ik. Hier is een man, Ernest Headache. En hier is hij met zijn Endless Roads.

hebben we natuurlijk als de leadzanger van de Time Bandits. Muziek van L.A. De Schilling natuurlijk en The Endless Road. Ja, een weg waar geen einde aan komt. Bij ons zeggen ze altijd het weg hier zonder einde. Ja. Ik heb toch wel een mooie song van gemaakt. Dat was wel een mooie hit in de jaren 80 natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Ik heb nog een hele prachtige klaarstaan. En daarna kreeg je van ons natuurlijk het heetste nieuws van toen. Over wie het gaat of over wat het gaat. Wel, moet je blijven luisteren natuurlijk. Hier is Patsy Galang. En From New York to L.A.

0: internet radio stations around, you're listening to
1: iHeartRadio.
2: Lunch Break, breaking news toen.
3: Een hele bijzondere goedemiddag, een nieuwe week, een nieuw begin en natuurlijk het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 2019. Met Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored and Thank You staat Ariana Grande in 2019 in dezelfde week op de bovenste drie plaatsen van de Billboard Top 100. Dat lukte alleen nog maar de Beatles. Hier is Ariana Grande en samen met niemand minder dan The Weeknd en Save Your Tears For Another Day.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

inderdaad, wat een lekkere hit heb deze week weer verkozen natuurlijk. Duran Duran en Nile Rodgers. En dit al met hun laatste nieuwe Free to Love. Live vanaf de branding van de Noordzee. Hele bijzondere goeiemiddag. En we zijn er nog tot 1 uur. Welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En hier is Sherry Lee Ralph. En in the evening. Ja, wat gebeurt.

Met muziek van Charlie Lee Ralph en dit allemaal met haar in de evening. Ja. Maar de volgende plaat die eraan komt, wel daarvoor gaan we eventjes naar de Alpen. En als je in de Alpen bent en je bent aan het wandelen, zou ik zeggen, die bloemetjes daar staan, wel een laatste staan. Pluk ze niet, want het zou weer veel goud kunnen kosten. Hier is Edelweiss en Bring Me Edelweiss.

hele grote hit, een hele grote zomerhit. En Bring Me Edelweiss. Ja, zou ik maar niet doen, zou ik zeggen. Nee, helemaal niet. Er is dus iets rustiger aan met The Scene. En open, open, open. Doe de deur open.

En dan hadden onze artiesten voor deze week natuurlijk heel de week lang Earth, Wind and Fire. En dit keer met september, morgen weer met een andere natuurlijk. Hè. Ja, daar aan. Morgen zijn we alweer dinsdag. Wat gaat de week weer snel voorbij gaan? Ik ben er bijna helemaal zeker van. Ja. En zeker als je luistert naar het Lunchbreak, dat uurtje dat vliegt voorbij als het ware. Ja. Hier is Olivia. Olivia Dean. And Man I Need.

0: het happy van de lunchbreak natuurlijk. Hè. En dat was Olivia Dean. En dit allemaal met haar Man I Need. Ja, het is hoog tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden Milk Inc. en Unstoppable. Tot morgen. Morgen zijn we dinsdag. Zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak op je fantastische radiostation. Stay tuned!

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.
0: This

Daar begon het mee vandaag. The Sign. Goedemiddag, welkom bij iTurn. En blij dat je weer iTurn kiest. Tot weer, hits en classics.

14 over 1. Deze iconische rockband, R.E.M. Die in 2011 ontbonden werd. Ondertussen is Michael Stipe 66. En is momenteel bezig aan zijn allereerste soloalbum. Tjawel.

0: nieuwe albums gesproken. Volgende maand, 3 juli, geeft ze haar 15e studioalbum vrij. Confession 2. En vorige week donderdag gaf ze nog een concertje. Een onverwacht concertje, gratis concertje in Times Square in New York. Hier nog bij ons met Beautiful Strangers. Ondertussen wordt ze 67, of is ze 67. Dit was nog bij ons Madonna.
1: Aituren Radio. Iedere dag lekker.
0: Onderweg bij ons live. En Enrique Iglesias. En ook deze gasten. Boys Band. Met een foto van jou. A picture of you. Goedemiddag.

liefde is nog steeds groot. Tussen Enrique en Anna Kornikova. Ondertussen 4 kinderen. Enrique Iglesias is begonnen aan zijn wereldtournee van 2026.

plaat van deze week. Komt uit 1977. Van Styx. Geschreven door gitarist en zanger Tommy Shaw. Het is grotendeels autobiografisch. Eén ding is zeker. Hou jezelf niet voor de gek. Fooling yourself. Vandaag 8 juni zijn jarig Nancy Sinatra. Die wordt er 86 vandaag. En Kanye West, die wordt er 49. En wie wordt er 75 vandaag? Op deze wereldoceanendag? Dat is deze mevrouw, Irma Mike Oldfield. Ik heb het over Bonnie Tyler. Straks gaan we klassiekeren. Eerst nog deze. Islands.

uit 1968. Klassieker vandaag. Van Fred Becky, Papa, Bobots, Luc Smets, Miek Gielen en Marcel de Kouwer. In één woord, The Pebbles en Seven Horses in the Sky. In dit uur nog Salt and Pepper. We hebben nog M-People en deze Crash Test Dummies.

van M People. Vijf voor twee. Straks na twee uur Mark Maas. Hier op je radio. Ons haalt ons goed verloopt natuurlijk. Ik laat je nog met nieuwe muziek van Taylor Swift. Voor de film Toy Story 5. Binnenkort weer Cowboy Woody en astronaut Buzz op je scherm.

0: I knew it.
1: I knew it, I knew you.
0: I know you.
1: I knew it.
0: Nieuwe van Taylor Swift voor de film Toy Story, die binnenkort weer vanaf 19 juni te zien is in de bioscopen. Fijne maandag nog bij iTunes. En we horen elkaar terug morgen voor een nieuwe aflevering.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Lekker hoor, die gitaren van Brian Adams. Zo even naar de klok van Ben. Op de maandagmiddag even naar de klok van 2 uur geworden. Het is weer tijd voor Maas in de middag. Brian Adams, the only thing that looks good on me is you.
1: Maas in de middag. iTurnRadio.nl.
0: Zo is dat. Op maandag 8 juni 2026 ben je weer verbonden met de Maas Cave. Mijn naam is Mark. We zijn er een uurtje live bij. En natuurlijk doen we dat op iTurnRadio.nl. Met muziek voor jong en oud, voor ieder wat wil. Er zit vast wel wat voor je bij dat je zegt, hey, die is lekker Mark. Of die heb ik alweer een tijd niet gehoord. Of dat je denkt van, hey, hoorde ik die vorige week ook al niet? Dat zou zomaar kunnen. Ik heb de camera ook weer even aangezet. Via Facebook heb ik hem live, zeg maar. Kun je meekijken? Als het je interesseert natuurlijk. Achter de schermen bij Maas in de middag. Ik zal even zwaaien. Ik moest hem even zoeken, maar hij hangt hoog tegenwoordig. Nou, dat terzijde. De chatbox is ook weer geopend. Moet je wel snel zijn, want het is razend druk op deze maandagmiddag. Ook te vinden op de website van iTurnRadio.nl natuurlijk. Maar we zitten hier natuurlijk niet om te praten. Kunnen we ook een keer doen. Maar we zitten hier voor de lekkere muziek. Ik heb weer van alles en nog wat in de lijst gezet. Van de Shoenies tot Alan Walker. Stardust. Dat is lang geleden. Zelfs een piratenplaatje heb ik erin gezet. Maar we gaan eerst terug in de tijd. Met muziek van Boney M. Want de zon die laat het een beetje afeten vandaag. Het is eigenlijk een beetje miserig. Grijs en grauw. Maar muziek is er niet minder om hoor. Een apart stel was dit vroeger, zullen we maar zeggen. Maar de muziek was goud. We hebben het over Boney M. We kennen ze wel van My Baker. En dat raspatat liedje natuurlijk. Dit is Sunny.

0: De lekkerste muziek op je radio. Maas in de middag. iTunesRadio.nl.
1: Waarom gaat hij niet door? Deze van One Republic. Heeft hij er geen zin in vandaag, of wel? Nee, die heeft er geen zin in vandaag. Nou, dan doen we die zo meteen. Dan gaan we toch eventjes naar, Bruce Springsteen. Ik hoop dat hij wel zin heeft om voor ons te gaan spelen. Dat is toch ook wat? Gaan we straks eventjes proberen met One Republic en Run. Tot die tijd doen we eventjes Bruce Springsteen. Hoe heet hij ook alweer?
2: Oh ja.
1: I'm on fire.

de 70. Muziek van de Amerikaanse soul, funk en jazz band Earth, Wind and Fire. We draaien even september op deze maandagmiddag. 8 juni alweer. En we draaiden net One Republic met Ron, maar die deed het maar heel erg kort. En ik heb hem even opgepoetst. Ik hoop dat hij het langer volhoudt als net. Dit is Ron.

deze plaat na te spelen van In Excess. We draaien de New Sensation op deze maandagmiddag. Sex, drugs en rock'n'roll. We hebben het natuurlijk over Stevie Nicks. We kennen deze dame natuurlijk als leadzangeres van Fleetwood Mac. Maar solo ook. Schitterende muziek gemaakt. Ik dacht, weet je wat, we doen hem gewoon. Stand back.

je deze plaat ooit nog overtreffen? We hebben het over Alan Walker. Ik ken hem ook nog wel van Dark Side. En dit was natuurlijk Faded. Oeka,

90 bij turnradio.nl met Maas in de middag. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Mark. Stardust. Music sounds better with you. En de kracht van dit nummer, dat is toch wel de herhaling, hè? De loops. Want hij is gewoon 4 minuten eigenlijk hetzelfde. Gaan wij muziek draaien van de oude Muse. Want de nieuwe Muse maakt ze niet meer zoals vroeger, zullen we maar zeggen. Terwijl het hier donkerder en donkerder wordt. Misschien wel donder en bliksem zometeen. Dit is Undisclosed Desires.

Zo af en toe pakken we hem weer eens bij. Crossfire, waar kennen we Brandon Flowers ook weer van? Natuurlijk als frontman van The Killers. Altijd even bij vermelden op deze maandagmiddag. Lekkere muziek op iTunes Radio. Muziek van Johnny Hates Jazz.

zo stiekem weg. Misschien wel een van de meest gedraaide bands op de maandagmiddag bij Maas in de Middag. Ik kan er eigenlijk niet omheen. En ook vandaag niet. Muziek van ABC. Goeie muziek gemaakt door in de tijd. We draaien het graag op iTunes Radio. Yes, you murder love. The night you murdered love. Dan gaan we er een einde aan maken aan deze aflevering. Uurtje zit er alweer op. Volgende week zijn we er gewoon weer bij hoor. Om 2 uur op dezelfde iTunes Radio. We gaan eruit met Nelly Furtado. Tante Nelly zeiden we altijd vroeger. We moeten er altijd even draaien. Want anders dan ging ze de studio bellen. Ja, dat wouden we niet. All things good. En ik zeg bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie volgende week weer. Maak er wat van deze week.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of justitie en veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Music. Oh, I love this stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: Heerlijk klimaat hebben wij weer. Het radioklimaat van Netpop is weer bezig. Van 8 tot 10 op jouw woensdagavond. Jeff, van harte welkom. We openen met Centerfold. Een drietal schoonheden. Met het heerlijke nummer uit 87. 3 weken tot 40. Kwam nu verder als nummer 33. Dit is anders.
1: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Straks hebben wij natuurlijk ook nog een knipoog naar de lijstje van nu. En dan komen we zo meteen Blank tegen. Maar hier is deze uit 1981. Nu verder. Let's fuck tonight.

Dat refreintje, daar heb ik een donkerbruin vermoeden over. Dat lijkt me iets uit de jaren 80. Ik kom er daar nog een keer op terug. Maar er zit iets in mijn hoofd en ik denk, oh, dat zou het kunnen zijn. Jullie horen in ieder geval de allernieuwste 7-1 van Blank. En met zijn boes in. Zometeen horen we een lekkere gouden ouwe natuurlijk uit de jaren 70. Van niemand anders dan van Earth and Fire. Dit wordt de tijd voor iets ook schitterends.

over een buurmooie ballad. Dan komen we natuurlijk uit op Earth and Fire. Met mevrouw Klaagzanger in de gelederen. Keep on missing you, dat is de titel van deze heerlijke 45 toerenplaat. Zometeen hoop ik dat jij niet alleen bent. Samen met Kane, de Zero's in. Eerst slaan we dat nog even over. Want we gaan eerst naar 1990 toe. Ik heb het over de scène. Wat een mooi liedje toen de tijd. Je krijgt er gewoon een onderbuikgevoel van. Het moet mooier, het moet beter. Van het album Blauw, 1990, dit is Geloof.

Zometeen muziek uit 070 en dan hebben we het over Anouk. Who's My Mom? Dat is het album. En dan gaan we straks eens luisteren naar het nummer Might as Well. Nu pieken we nog eventjes 10 jaar verder. We gaan naar 2017 toe. Daar komen we Miss Montreal tegen. Ik kwam nu verder op de tipper aan nummer 4. Maar het is wel een schrijfsessie aan de keukentafel geworden.

Altijd fijn dat Anouk weer wekelijks in ons programma zit. Meid als wel uit 2017. Tijd voor een bloedend hart. Dan gaan we naar de dijk toe. Zometeen Henk Wensbroek.

in 98 kwam het derde studioalbum eigenlijk uit van Henk Westbroek. Simpelweg Westbroek geheten. Een album vol met mooie nummers. Zoals Zelf Je Naam Is Mooi en Lood Mij Door De Storm. En ook niet te vergeten natuurlijk deze. Samen met niemand anders dan Nens Koelen. In duet. De Laatste en De Eerste Keer. Geschreven door Humphrey Campbell. En Henk zelf uiteraard. Straks krijgen wij het 35-jarig jubileum vorig jaar. Dat was Kate Verkleijn. Draaien we een nummer uit 1991 in lijn. Maar eerst wordt het tijd voor nog een duet. Oftewel Herman van Veen, samen met Freek de Jonge. Die kennen wij vast allemaal wel. Staakt, makker, staakt.

0: Jullie horen Kees Versluis uit 1,89. Zometeen horen wij niemand anders dan Rowan Heesje, Auto en Vliegtuig. En daarna wordt het tijd voor Ote Pagela.
1: This is iTunes Radio. On your Wednesday. Enjoy iTunes Radio. On your Wednesday. Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.

0: 20 hoorde je.
1: En daarvoor kwamen we uit bij Mo. Wat in Nederland de popband uit 1979 werd opgericht door de broers Clement en Huub de Lanne. De band scoorde namelijk successen onder andere met Nintje in 81 en vooral Fred Astaire in 81. De Zindo die we zojuist hoorden, Etia.

Tub met Bloem uit 1980, in twee dagen tijd werd deze geschreven. Van het album Vooral Jong Blijven. Dat even aan mijn moeder vragen. Je koopt nog een lekker kaartje voor 5 euro. Of nee, was 5 gulden natuurlijk. En dat was natuurlijk voor de film. Een knipoog naar de nieuwste muziek, dit is Bente. 3

leukste uitdagende liedjes eigenlijk. Die je niet altijd dagelijks meer op de radio hoort. Maar wow, hier zo op de woensdagavond natuurlijk in het programma Netpop. 1982, ken je ze nog, die meidengroep Bonbon? De doordeweekse blues. Wat helaas niet verder kwam dan de tipperade. Trouwens, dit nummer is geproduceerd door het legendarische duo Holland en Bolland. Hoe kan het ook anders eigenlijk? Zometeen uit 070 direct, maar dan niet in de tijd van onze legendarische direct. Nee, dat was in het begin van de jaren. Daar komen we zometeen voor op terug, op Jan Tim Akkerman natuurlijk. Eerst deze van Bots. Het maandagochtendgevoel. Ken je dat ook wel eens af en toe, dat je zweterig wakker wordt?

aanwezig eigenlijk uit de enige. Meegenomen hier zo in het programma Net Pop. Af en toe doen wij toch wel eens een kleine draai hier aan natuurlijk. En er werd ook gezegd dat je bots eigenlijk helemaal niet meer hoort. Ja, gelukkig. Met wel bijvoorbeeld dat ene bekende liedje natuurlijk. 7 dagen lang bijvoorbeeld.

0: direct. Back to Life. Met Tim Akkermans. In de gelederen toen de tijd nog.
1: Altijd het beste geluid. Beste geluid. Met iTunes Radio. Sprankelende hits. Je speakers uit. Dit is Netpop.
0: Zometeen wordt het tijd voor Tol Hansen. Ha ha ha, ik lach me dood. Ook een nummertje die je niet vaker op de radio hoort.

beter wordt. Dan vlannen wij morgen weer allemaal na natuurlijk. Wat minder regenbuitjes en zo. En de wereld weer beter maken. Maar goed, eerst zien, dan wordt geloven. Zometeen horen wij de Staat en de Vaja. Eerst voor de tijd voor Tol Hansen. Ha ha ha, ik lach me dood.

uit een zeer onverwachte hoek presenteerde Laura Jansen afgelopen vrijdag haar nieuwe aanwinst. Niemand krijgt mij klein. We kennen haar natuurlijk wel. Van onder andere You Somebody en The Queen of Elba. Deze dame, geboren in Breda, die zich altijd heeft ingezet voor de vluchtelingen. Een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader had ze. Maar ik ben blij dat Laura Jansen weer eindelijk nieuwe muziek heeft gescoord hier zo. Zometeen Tom J, maar eerst wordt het tijd voor Bonnie Sinclair. De goud.

0: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Straks hebben we ook nog tijd voor die kleine mannen uit het hoge noorden. Althans, aan de linkerkant dan.

We hebben de kerst al vroeg hier zo op uit de radio gebracht. Terwijl het nog zomer moet worden. Oh, beter toch. Goed, tot zover Roel van Velzen. Feels like coming together. Ik zou me deze helemaal nog een keer gaan draaien. Dat beloof ik.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: Sabrina nauwelijks te onderscheiden was van alle beachballen die in het water lagen. En voor de rest zeg ik helemaal niks over dat nietsvullende clipje uit 1987. Het zou trouwens pas in het najaar van 1987 een groot hit worden, september, oktober. Boys, hoorde je? Deze plaat hier bij Tim in de Avond van Sabrina. Dat was natuurlijk de vorige plaat. De laatste plaat van de vorige show van Tim Schuifman. In één keer goed eruit, hoe is het mogelijk? Tim in de Avond bij mooie muziek tot 10 uur. Onder andere van de nieuwe Rolling Stones die gaan we draaien. Squeeze gaan we draaien, de parelplaat. En die vind ik geweldig. Gaan we ook nog doen. En natuurlijk ook een top 3. En we gaan een top 3 draaien. De 3 best verkochte platen van begin van de jaren 80. Mocht je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan het kwijt op 010-744-9102. Of via de website van iTunes Radio. En we gaan nu Boys draaien. En andere Boys van David Bowie. En die hoor je hier bij
1: iTunes Radio.

0: van het album The Grand Illusion, werd geschreven door Tommy Shaw. Zou de 29e plaats in de Billboard Hot 100 halen. En hier zou het een schamele tipparade notering worden. En ik kwam op 20 mei binnen. 1978, 5 weken in de tipparade. En dan nummer 10 als hoogst bereikte positie. En toen voor 3,95 gulden roemloos in de uitverkoopbak, waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. Heerlijke plaat was dat. Met onder lead vocals Dennis de Jong natuurlijk. En ook de Styx uit 1978 met de paraplaat van week 24 met Fooling Yourself, die Angry Young Man. Kijk, weet je dus even de Nederlandse snelwegen, er staan helemaal geen files. Dus je kunt rustig stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Iedere maandag.
2: In de avond.
3: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

En toen was hij zomaar ineens af. En toen ging hij weer verder. Sorry, I can't get through. Why don't you leave your name and your number? En toen ging hij weer alleen.

Top 3 van de lijst van 7 november 19 puntje puntje. Laat ik snel de top 10 doornemen. 10 volgende week op 15 in de vierde week. Lost in Love van Demis Roussos en Flowers Warner. 9 vorige week op 67e week. I See a Boat on a River van Boney M. Nummer 8 bleef stationair op afstaan in de vijfde week. Crazy Guitar van Hank the Knife en de Crazy Cats. Nummer 7 vorige week op 17 in de vijfde week. Caramia van de Jay and the Americans. 6 vorige week op 84e week. I'm in the Mood for Dancing van de Nolans. 5 vorige week op 2 in de 11e week. Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. 4 vorige week op 6 in de 7e week. Buzz Buzz, Little Lid van Matchbox. En dit stond nummer 3. Hij won ook het Eurovisie Wansmaker, ik bedoel, Songfestival van het betreffende jaar. En ik vind hem stiekem toch wel best wel mooi. Op nummer 3. Maar welk jaar zou het geweest zijn? Johnny Logan.

0: zometeen deel 2 van deze mooie show.
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoorde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: iTurn Radio.
3: You ready?
4: Let's go!

0: En ze wilde iets horen van het album Jonathan Livingston Sea Girl uit 1974 van Neil Diamond. En daar staat één goed nummer op. En dat nummer heet Skybird.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

Wat een goed liedje blijft het toch uit 1995. Ik kwam op 29 april 1995 binnen. 11 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 8. En daarvoor draaiden we ook een nieuwe single van Ilse de Lange met Something Good. 1979, Manfred Mann's Earth Band samen met...

0: Hoe diep. En de Dream was van een jaartje daarvoor een aardige hit in Nederland. En Rick Davies moest het alleen doen samen met zijn vrienden John Helwell. Bob Sieberberg, onder andere en Dougie Thompson van het album Border Where You Bound hoorde je. Deze single zonder Roger Hudson uit juni 1985 in de Cannonball. En daarvoor draaiden we ook nog Manfred Mann's Earth Band uit 1979 met Don Killett Carroll. En we kijken intussen ook even op de Nederlandse snelwegen. Voor mij staan er helemaal geen files. We drukken nog één keer op A5 om even te verversen, dat we het zeker weten. Nou, we weten het zeker hoor. Nederland is filevrij, dus je kan trappen met je hok.
1: Iedere maandag.
2: Vriend Nieuwenhuis in de avond.

0: gelukkig maar. Ja, ik heb het toch voor je gedraaid. Jamiro Crime met die grote zanger J.K. En het heet Kenneth Heat. Een stukje van Berin, zo een plaat horen van de Commodores uit de jaren 70 toen Lionel Richie er nog bij zat. En we keren even terug naar 1978, want toen was deze plaat een grote hit in Nederland. En we gaan draaien de Commodores met Three Times a Lady.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

van Mike and the Mechanics onder andere en van Ace, waar die het beroemde liedje How Long onder andere mee zong en daarvoor gedraaid uit 1978. Hij is inmiddels alweer 76 jaar oud. Lionel Richie met de Commodore.

gerelateerd is. Dat zometeen dus van 10 tot 12 uur hier op iTunes Radio. Volgende week zijn we er natuurlijk weer bij Leven en Welzijn vanaf 8 uur op de maandagavond. Ik moet nog even een plaat uitzoeken die we als laatste draaien. En die Tim Schuifmaat morgen als eerste draait bij Timmy Tijd. We begonnen met Boys. Van Sabrina, jawel. En daarop draaide ik gelijk David Bowie met Boys Keep Swinging. Had gekund als laatste. Boys Don't Cry van The Cure had gekund. Maar ik denk laat u een beetje in dezelfde... Beetje, ja... Novelty genre blijven, zoals het dan zo mooi heet, hè. Deze plaat die hoor je morgen. Om 9:03 bij Timmy Tijd. Even wachten tot ik hem kan starten. Dan kunnen we helemaal tot het gaatje draaien. En deze gaat...

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTurn Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendin